Het daar ook al kunnen dat van nummer we had de based of 40 Ray the Cat Where is my husband al Jamar of Sonarke van haar radio if in the loom el loom el loom ook nog de kan naar zijn raar lo was al weekend if in the Jamar team en dat ze kan dat het op zo'n loom date night was de blid Jawa san al Friday hoor pero obviamente manger groes voor de veritan kopuris in bil motel moto call lay payday je wil de kia sa dat hij bas goor specialmente kent ik al ħafna spejjeż għal dan ix-xahar, forsi kellek xi liċenzja u insurance ukoll xi tħallas. Imma msomma kulħadd bli spejjeż tiegħu minn daqshekk jiġifieri kollha kemm aħna inkunu looking forward għal paga. Però ejja fadlina dik in-naqra żgħira nistenna wkoll u probabbilment wara dan il-weekend inkunu nfaqna dik in-naqra żgħira iżjed ukoll. Jake Onek, nżomm lok kumpanija sa tlieta nkomplu.